0: hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.
1: Oh, come on, darling. I remember only too well.

0: Het dier werd rond 12:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht: droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Dorpje Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: Een rode vari uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 gesignaleerd.

0: 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus geef

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een rode vari uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 's middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingsspel uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan.

0: Nieuws op je radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Landingslaan en de Singel. De trambestuurder en ongeveer 10 passagiers bleven ongedeerd. De voorkant van de tram raakte zwaar beschadigd en er is een takelwagen ingezet om de voertuigen weg te halen. Israël en Libanon hebben in Washington een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. In het 14-puntenplan bevestigen beide landen hun recht om in vrede te leven, spreken ze over soevereiniteit en willen ze onderhandelen over vrijlating van gevangenen. Hezbollah was niet betrokken bij de overeenkomst. Het Israëlische leger blijft voorlopig in Zuid-Libanon. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk zich te veel te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden en beschuldigt het van het steunen van netwerken en terroristen. De relatie tussen beide landen was al verslechterd na 2 staatsgrepen sinds 2022 en het vertrek van Franse troepen in 2023. Personeel van kinderopvang ComKids in Schiedam heeft een 1-jarige jongen per ongeluk alleen achtergelaten in het pand, waarna de politie hem uit het gebouw moest halen. Het gebeurde in de avond bij locatie Bellefleur, nadat het slapende kind was over het hoofd gezien. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld en de organisatie onderzoekt het incident. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: here.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is op.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het tekort aan cellen aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. Als de plannen doorgaan, kan de gevangenis volgens Omroep Flevoland in 2033 weer open. Nederland pleit bij de Europese Commissie voor een verkoopverbod op kauwgom met plastic, als onderdeel van de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Volgens het kabinet veroorzaakt dit type kauwgom veel zwerfafval en microplastic verontreiniging. Een eventueel Europees verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. Kaapverdië heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. De debutant speelde met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië, wat voldoende was voor de tweede plaats in de groep. Kaapverdië treft nu regerend wereldkampioen Argentinië. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de kust aangevallen. De aanval volgt op een aanval op een vrachtschip waarvoor Washington Iran verantwoordelijk houdt. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
0: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

het nog goed. Toen ik haar leerde kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond kaal.

hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Langslaan en de Singel. Aan boord van de tram zaten ongeveer 10 passagiers. Zij bleven ongedeerd, net als de bestuurders van de tram en de vrachtwagen. De voorkant van de tram raakte zwaar beschadigd. Nederland heeft de Europese Commissie laten weten een verkoopverbod te willen op kauwgom met plastic in het kader van de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 3,5 miljoen kilo kauwgom gekauwd, waarvan veel op straat belandt en zorgt voor zwerfafval en microplasticvervuiling. Een eventueel verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. De SWIFT-ruimtetelescoop van NASA dreigt binnen enkele maanden te neerstorten, doordat hij sneller daalt als gevolg van zonnestormen. Komende week stuurt NASA een onbemand ruimtevaartuig, LINK genaamd, om de telescoop naar een hogere baan te duwen. Het ruimtevaartuig doet ongeveer 2 weken over de reis en zal eerst foto's maken om eventuele schade te beoordelen. Davy Weber staat na 2 dagen van het PGA Championship gedeeld 11e met een score van min 4. De Groningse liep ook op de tweede dag de baan rond in 70 slagen en noteerde 5 birdies en 3 bogeys. Yoon In-na uit Zuid-Korea gaat aan de leiding met een score van min 12. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

Ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Langslaan en de Singel. In de tram zaten ongeveer 10 passagiers. Niemand raakte gewond. De voorkant van de tram is zwaar beschadigd en voertuigen worden weggetakeld. Israël en Libanon hebben in Washington een raamwerkovereenkomst getekend over hun onderlinge relaties. In het akkoord is een 14-puntenplan vastgelegd, onder meer over soevereiniteit, veiligheid en mogelijke vrijlating van gevangenen, en wordt een militaire samenwerkingsgroep opgezet. Hezbollah was niet betrokken bij de besprekingen en het Israëlische leger blijft vooralsnog in Zuid-Libanon aanwezig. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil de SWIFT-ruimtetelescoop redden van een dreigende val terug naar de aarde. Komende week gaat het onbemande ruimtevaartuig LINK op weg om SWIFT naar een hogere baan te duwen. Het vaartuig heeft ongeveer 2 weken nodig om de telescoop te bereiken en te inspecteren. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic en heeft dat voorstel aan de Europese Commissie gedaan bij de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Jaarlijks kauwen mensen in Nederland ongeveer 3,5 miljoen kilo kauwgom, waarvan een groot deel op straat belandt en ruim 10% van het zwerfafval vormt. Een eventueel verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Als jij

0: nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In Frankrijk is justitie een onderzoek begonnen naar meldingen van mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. Politie in Duitsland zegt geen bewijs voor kinderhandel via Vinted te hebben gevonden. En het bedrijf zelf weerspreekt de beschuldigingen. Franse journalisten ontdekten dat een van de verdachte advertenties door een 17-jarige scholier was geplaatst om pedoseksuelen te lokken. De Amerikaanse ruimtetelescoop SWIFT dreigt over enkele maanden neer te storten, doordat hij sneller dan verwacht daalt door zonnestormen. NASA stuurt daarom binnenkort een onbemand ruimtevaartuig van het bedrijf Catalyst Space om de SWIFT-telescoop naar een hogere baan te duwen. Het ruimtevaartuig wordt gelanceerd vanaf een vliegtuig en doet er 2 weken over om bij de telescoop te komen. Nederland wil dat de verkoop van kauwgom met plastic wordt verboden. De regering heeft dit standpunt aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt bij de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Een eventueel Europees verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. In de Haagse wijk Ypenburg is in de nacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Rijswijkse Langslaan en de Singel. Ongeveer 10 passagiers, de trambestuurder en de vrachtwagenchauffeur bleven ongedeerd. De voorkant van de tram is zwaar beschadigd en een takelwagen is bezig de voertuigen weg te halen. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: smartphone your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
5: Hitspower FM.

0: Filmpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Justitie in Frankrijk onderzoekt meldingen van mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. Politie in Duitsland en het bedrijf zelf melden dat er geen bewijs is gevonden voor kinderhandel op het platform. Vinted heeft enkele verkopers verwijderd en zegt dat opvallende advertenties soms het gevolg zijn van trollen of onderhandelingstactieken. AI-bedrijf Anthropic mag zijn nieuwste AI-model alsnog beschikbaar stellen aan bepaalde Amerikaanse overheidsinstanties. Zij krijgen toegang tot Mythos, een variant van het programma Fable, om hun software te controleren op beveiligingslekken. Ook bij concurrent OpenAI blokkeert de Amerikaanse regering de toegang tot het nieuwste AI-programma GPT-5.6 en wordt toestemming per klant beoordeeld. Nederland wil dat kauwgom met plastic wordt verboden en heeft dit voorstel ingediend bij de Europese Commissie in het kader van de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Het kabinet vindt dat alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten nog mag worden verkocht. Een eventueel Europees verbod kan op zijn vroegst in 2030 ingaan. NASA probeert komende week de SWIFT-ruimtetelescoop te redden, die door sneller dan verwachte daling in de atmosfeer dreigt te vallen. Een onbemand ruimtevaartuig, LINK, moet de telescoop met 3 robotarmen vastklemmen en naar een hogere baan brengen. Het vaartuig vertrekt met een raket die onder een vliegtuig wordt gelanceerd en doet er ongeveer 2 weken over om bij SWIFT te komen. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
3: It's Power FM.
4: Let op! Oude alarmschijf.
5: What they dance in Colombia.

0: names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Shut up, goddammit!
4: Get the point good.
5: No?
6: Bend over.
7: Top 40, Arno Overgaard.
8: Ja, het is weer tijd voor de top 40 toen van 26 juni. Maar welk jaar? Het was in ieder geval die dag niet zo zonnig. En het was slechts 17,5 graden met 1 uur en bijna 3 kwartier zon. De lucht was zwaar bewolkt. En het waaide een zwakke wind van windkracht 2. Met vrij krachtige windstoten tot 31 km per uur. 26 juni. En tijd voor de top 40 toen uit het jaar
9: 1991.
10: De top 40, nummer 1 in
11: 40. 40.

Kop is eraf van de top 40 toen, 27e jaargang, nummer 26 van 29 juni 1991. Op 40 hoorde u zojuist True Love van Pat Benatar, er komend van 21, 6 weken genoteerd en oud alarmschijf. De hoogste notering die ze heeft gehad met True Love was nummer 13 en ze heeft in totaal 6 weken genoteerd gestaan. En dan gaan we snel door naar de nummer 39, komend van 24, oftewel 15 plaatsen naar beneden. One More Try.

B-Baby, op 38 nieuw binnengekomen van Amy Grant. En op nummer 37, komend van 33, oftewel vier plaatsjes naar beneden, Touch Me All Night Long van Cathy Denise na 3 weken notering.

Dat was Cold Slamming van King B. Een Nederlandse productie. Staat niet zo op de lijst, maar het is wel degelijk een Nederlandse productie. Komend van 30 naar 36. 6 plaatsen gezakt na 3 weken notering. Stevens de laatste week. En zijn hoogste positie was ook nummer 30 in dat jaar. Ze hebben nog wel 2 hits gehad. Back by Dope Demand uit 1990 en Must Be The Music. Die hebben beide de top 10 gehaald en relatief op nummer 4 en nummer 9 gestaan. En 11 weken en 8 weken genoteerd staan. Dit was hun laatste hit. De muziekstijl was een beetje anders en dat kan je wel horen. Verderop in de lijst kom je nog een aantal van die nummers tegen. Soms vraag je wel eens af, hoe heeft het een hit kunnen worden? Maar ja, dat is van elke tijd denk ik. Gaan we door naar nummer 35, komend van 18. 17 plaatsen gezakt, de one and only van Chester.

0: de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40. 34.

Nummer 34 nieuw binnengekomen. Morgen wordt alles anders van Bonnie Sinclair. En natuurlijk, morgen wordt alles anders. En is elke dag hetzelfde verhaal in principe. Ze heeft in totaal 8 weken genoteerd gestaan. En de hoogste positie was een nummer 17. En dan gaan we door naar de nummer 33. Komend van 16, 17 plaatsen naar beneden. Just the Groove van Nomad. Na 8 weken genoteerd.

Op 32, Save from Harm van Massive Attack. Ze zullen in totaal, even kijken, 3 weken genoteerd blijven staan. De hoogste positie is 28. En ja, dat zou de periode van de Roxy, de It en Palladium in Amsterdam. Ja, een hele leuke en mooie tijd, kan ik zeggen. Op 31, komend van 37, 6 plaatsen omhoog. Breek de stilte van Stef.

0: Ja, soms kan er een beetje verwarring ontstaan in de lijst. Want dan denk je van, hoe kan het nou? He, op 30, komend van 34, oftewel 4 plaatjes omhoog. Could You Be Love van Bob Marley en The Wailers. En staat er achter 13 weken genoteerd. Ja, 13 weken. En als ik nou zeg van dat ze de hoogste positie die ze bereiken deze keer 30 is. Dan denk je, ja, hoe kan het dan 13 weken genoteerd en op 30 en komend van 34? Ja, hij is een keertje eerder uitgebracht geweest. Jawel. In 1991 is hij natuurlijk uitgebracht naar de hoogste positie 30 en blijft hij 3 weken genoteerd. Maar hij is ook uitgebracht in 1980. En toen was de hoogste positie nummer 2 en was hij 11 weken genoteerd. En dat er verschil zit in familie, dat zal blijken. Want als we doorgaan naar de volgende in de lijst. Jawel, de volgende in de lijst is ook weer reggae music. Als we dus reggae music, net hoe je het wil zeggen. Cosmic van Ziggy Marley, zijn zoon zullen we zeggen. En die komt nieuw binnen op 29. Mijn voorkeur uitgaat naar nummer 30. Maar ja, smaken verschillen, dus wie weet vind jij weer.
1: Nummer 29.

0: de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Let op!
2: Oude
3: alarmschijf.
4: Yes, what they dance in Colombia.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De brandweer in Rotterdam heeft grote moeite om een brand in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde volledig te blussen. Het vuur ontstond rond 4:30 in de ochtend in een elektrische auto, waarna zo'n 150 bewoners tijdelijk werden geëvacueerd. De brand heeft 5 auto's verwoest en een deel van de binnentuin blijft voorlopig afgesloten vanwege mogelijke constructieschade. In Thailand is een Australische toerist van 45 jaar gearresteerd op de internationale luchthaven van Bangkok, op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Het lichaam van het meisje werd naakt aangetroffen in een zwarte koffer langs een treinspoor bij Pattaya, ongeveer 10 minuten rijden van het hotel waar zij samen waren gezien. De man wordt ook verdacht van het laten verdwijnen van een lichaam en misbruik van een minderjarige. Grote energieleveranciers geven klanten met betalingsachterstanden vaker extra tijd en persoonlijke begeleiding. Volgens de leveranciers leidt die aanpak tot minder afsluitingen en worden openstaande rekeningen vaker alsnog betaald. Ze willen daarmee voorkomen dat huishoudens zonder gas of stroom komen te zitten. Bijna de helft van de werknemers die zonbescherming van de werkgever krijgt aangeboden, maakt daar nauwelijks gebruik van. Dat is zorgwekkend, omdat mensen die buiten werken een verhoogd risico lopen op huidschade en huidkanker. Dat blijkt uit onderzoek. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM.
2: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Let op! 40
4: ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40.
5: De enige echte Nederlandse hitparade.

We zijn wel weer in het tweede uur beland. Zojuist hoorde u op 28 komend van 27 één plaatsje gezakt. Silent Lucidity, als ik het goed uitspreek. En dan hebben we de naam van de groep ook nog eens een keertje. Queensrÿche, als ik het goed uitspreek allemaal natuurlijk. En na 3 weken notering. Maar dan gaan we snel door naar 27. Kunnen we 28 even snel vergeten dat we het verkeerd uitgesproken hebben. Komend van 35, Soulless of You van Living Colour na 2 weken notering.

Ja, dat was White Man for the Pilgrims. Op 26 komend van 26 plaatjes naar beneden. Auto-alarmschijf en 5 weken notering. En dan gaan we door naar de nummer 25. En nummer 25 is eigenlijk een verhaaltje. Hij komt helemaal nieuw binnen. Van niets op 25, oftewel 15 plaatsen zomaar omhoog. Sniffende Tears werd in 1974 opgericht onder de naam Ashes of Moon. Omdat de groep er niet in slaagde een platencontract te sluiten, werd hij snel opgegeven. Toen drummer Lucci enkele jaren later nog eens een demobandje bluisterde, haalde hij zanger Paul Roberts, die inmiddels kunstenaar in Frankrijk was geworden, over om opnieuw Nick Dice met Nick Dice en Lawrence Netto gitaar, Kit Miller keyboards en Nick South basgitaar een band te beginnen. In de zomer van 1978 kreeg de groep een platencontract aangeboden. Het nummer Driver Seat was een grote hit onder andere in de Verenigde Staten, Australië en Nederland in 1980. Ja, toen was ik die

0: DJ in het First. En inderdaad, ik draaide hem in die periode ook. In Nederland was Driver Seat hun tweede hit nadat One Love als 34e positie in de top 40 haalde. De single The Driving Beat behaalde na het succes van Driver Seat in 81 nog een tipnotering. Hierna ging het bergafwaarts met de groep. Lawrence Netto scoorde onder de naam Los Netto Bizarre begin 1983 nog een bescheiden hit met het nummer Fade Away. In 1991, wat hebben we het nu over, 26 juni 1991, werd het nummer Driver Seat opnieuw uitgebracht nadat te horen was in een tv-reclame voor Pioneer Car Audio. En ditmaal haalde het nummer de nummer 1 positie. Jawel, dus het kan verkeren. Dus we gaan door naar de nieuwe binnenkomer op 25. Driver Seat, Sniffing the Tears. En de toekomstige nummer 1 in de top 40 toen.
1: Nummer 25.
2: Nieuw.

Ja, na 2 weken notering op 24 komen we 36, oftewel 12 plaatsen omhoog. My Name Is Not Susan van Whitney Houston. En dan gaan we door naar de nummer 23, de klapper van de week. Barbugas de Amor van Juan Luis Guerra. En hij had vroeger ook nog een bijnaam. En de bijnaam op de middelbare school was El Niño de las Beladas. Oftewel het jongetje van de feestjes. En dat kan je horen. Hij staat 13 weken genoteerd in totaal in 1991. En de hoogste positie is nummer 3.

0: 5 weken notering van 17 naar 22, oftewel 5 plaatjes naar beneden. Call it what you want, the boys band, new kids on the block. Smaken verschillen nu eenmaal. De een vindt de boy band leuk en de ander vindt het helemaal niks. Ik zal maar niet zeggen onder welke categorie ik val. Maar ja, goed, dan gaan we zo direct krijgen we een overzicht van de nummer 30 tot en met 21. En nu eerst nummer 21. Komend van 13, oftewel 7 plaatjes gezakt. Na 6 weken notering, Faded Like a Flower van Roxette.
1: Nummer 30.

0: Nieuw.
1: Nummer 28.
0: Nummer 27.

0: die nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Niet meer mensen luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten.
2: Ladies and gentlemen,
3: this is
1: Top 40.
3: Nummer 20.

Op 20 komend van 22, na 3 weken notering, Sedilia, Kees en Thomas Tol, oftewel Tol en Tol. Kees en Thomas Tol maakten lange tijd deel uit van de formatie BZN. De eerste was zelfs één van de oprichters. De laatste was tevens componist van de Volendamse groep en introduceerde in die hoedanigheid de beroemde Palingzout. Titels zoals Mon Amour, Don't Say Goodbye, Sevilla, Purly Dumb, Just an Illusion, If I Say the Words en Amor bereikten stuk voor stuk de bovenste regionen van de Nederlandse hitlijsten. Vanaf 76 componeerde Thomas Tol in totaal 24 BZN-hits, waarvan er maar liefst 18 de top.

0: 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade. Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
1: Nummer 18.

Ja, dat is op 18 komend van 32, 14 plaatsen gestegen. Lost the Music, je denkt natuurlijk aan Sister Sledge, maar helaas, dat was niet zo. Maar dit is weer een hele andere stijl en misschien spreekt het je wel aan. Volgens mij is het ook nog een Nederlandse formatie, staat niet zo genoteerd in de lijst, maar volgens mij is dat wel zo. Stereo MC's, en het is tevens een oud alarmschijf, na 2 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 17, komend van 10, 7 plaatsen gezakt. Ring Ring, Ring, De La Soul, na 9 weken notering.

bij weken notering hoor u op 16 komend van 28-12 plaatsen omhoog. Rush Rush van Paula Abdul. Straks gaan we naar de uur van de ontknoping. Maar voordat het zover is gaan we naar nummer 15 komend van 23. Na 3 weken notering 8 plaatsen omhoog. Blauw van de Scene.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: Let op! Alarm! Alarm!
2: Oude alarmschijf.
3: That's what they dance in Colombia.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. We'll be right
2: back. Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een Nederlands reddingsteam is aangekomen in Venezuela om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden van twee zware aardbevingen. Het officiële dodental staat op 920. Er zijn zeker 3.360 gewonden en ruim 50.000 mensen worden vermist. De havenstad Maputo wordt de uitvalsbasis van het team USAR, dat uit 64 mensen en 8 honden bestaat. In Thailand is een Australische toerist van 45 jaar opgepakt op de luchthaven van Bangkok op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Het lichaam van het meisje werd in een zwarte koffer gevonden langs een treinspoor bij Pattaya, nadat zij als vermist was opgegeven. De man wordt verdacht van moord, het laten verdwijnen van een lichaam en misbruik van een minderjarige. Het waterschap Stichtse Rijnlanden en enkele boeren werken samen om de oevers van sloten in Utrecht natuurlijker te maken en de waterkwaliteit te verbeteren, onder meer voor de otter. In 2020 zijn de eerste sporen van otters in het oosten van Utrecht gevonden. Sindsdien zijn otterpassages aangelegd en krijgen muskusrattenbeheerders speciale instructies om otters te beschermen. Vrachtwagenbezitters gaan vanaf 1 juli een bedrag per gereden kilometer betalen op bijna alle Nederlandse snelwegen. Voor dieselvrachtwagens vallen de jaarlijkse kosten gemiddeld 10.000 euro hoger uit, terwijl het eurovignet vervalt en de motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd. Tussen begin september en het einde van het jaar geldt een tijdelijke korting van ruim 22% op de nieuwe heffing. Het weerbericht. Zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM.
3: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
4: Let op! Talnaamgevend.
5: Ga je mee terug in de tijd?
4: Top 40.
6: De enige echte Nederlandse hitparade.

De notering op 14, komend van 11, drie plaatjes naar beneden. Strike It Up van de Black Box. En dan gaan we door naar de nummer 13, komend van 15, twee plaatjes omhoog naar 10 weken notering. En daar valt natuurlijk wat over te vertellen. Nou, dat is nu de hitlijst van 21 juni 1991. Jawel, 1991. En dan komen we daar op 13, sinds een dag of twee, 32 jaar, van Doe Maar tegen. En dan denk je, hè? 1991, ja nee, hij is weer opnieuw uitgebracht. In 1981, 10 jaar ervoor uitgebracht. In 1981, 10 jaar ervoor.

Drie weken notering, van 19 naar 12 gestegen, 7 plaatsen omhoog. Shiny Happy People van R.A.M. En er valt natuurlijk heel veel te vertellen over R.A.M. Een van mijn favoriete bands uit die periode. De platenmaatschappij bijvoorbeeld. Warner Bros. Bood na het verschijnen van Monster, dat een hit werd in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland het meest lucratieve platencontract tot dan toe wat gesloten was. Voor $80 miljoen voor 5 albums. In de jaren 80 werd de band wel gezien als een schoolvoorbeeld van alternative rock. In 2006 werd R.E.M. opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En helaas op 21 september 2001, 2011 moet ik zeggen, berichtte de website van de band R.E.M. ermee te stoppen. Met als toevoeging dat de groep met veel verbazing, maar ook dankbaarheid, terugkeek op wat 31 jaar muziekleven was bereikt. En dan gaan we door naar de nummer 11. Komend van 5, 6 plaatsen naar beneden, Last Train to Transcend Central van de KLF.

Ja, en zo zijn we alweer de top 10 ingerold. De nummer 10, mooi man, van mannenkoor Karrespoor. En die staan 4 weken genoteerd en komend van 14 stijgen door naar nummer 10. Ze zullen in totaal 20 weken genoteerd blijven staan en de hoogste positie wordt 5. Dus ze stijgen nog een klein beetje door. En dan gaan we door naar de nummer 9, stationair op 9. Na 4 weken notering, autoalarmschijf, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

Weeknotering van 8, komend van 7, 1 plaatje gezakt. No coke, no hash, no marijuana, no dope, Dr. Alban. En dan gaan we door naar de nummer 7, komend van 12, 5 plaatjes omhoog. I wanna sex you up van Call Me Bad, autoalarmschijf en na 3 weken notering.

0: de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40. Top 40.

Ja, na 4 weken notering van 8 naar 6, 2 plaatsen omhoog, de Shoop Shoop Song van Cher. En op 5, komend van 2, na 3 weken op 1 gestaan te hebben, Wind of Change van Scorpions. Ze staan op dat moment 10 weken genoteerd, maar ze zullen in totaal 14 weken genoteerd blijven staan. En dit nummer van Wind of Change, luister er goed naar, want het gaat over de tijdsbeeld van toen. De muur was omgevallen, demonstraties in China, mensen die voor tanks gingen staan, er gebeurde heel wat in de wereld. En hun noemden dat Wind of Change.

Bekende notering stationair op 3. Senza una donna van Sugero en Paul Young. En dan straks de nummer 2. En dan doen we een overzicht van 10 tot en met 2. En dan maken we de nummer 1 bekend. Maar nu eerst, komend van 6 op 2. More Than Words. Extreme naar 4 weken. Notering.

0: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Nummer 2.
2: De Top 40. Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Nummer 10.

0: Ja, zojuist hoorde u een overzicht van de 10 tot en met 2 van de top 40 toen van 29 juni 1991, 27e jaargang, nummer 26. Nu ga ik proberen het verbaal te herhalen. Nieuw in de top 10, komend van 14, Mooiman, Mannenkoor, Karrespoor, na 4 weken notering en stationair op 9. It Ain't Over, Till It's Over, Lenny Kravitz, oud-alarmschijf en 4 weken genoteerd. Van 8 naar 7, 1 plaatsje naar beneden, No Coke van Dr. Alban, na 5 weken notering. En op 7, ook nieuw in de top 10, komend van 12, 5 plaatjes omhoog, I Wanna Sex You Up van Call Me Bad, tevens auto-alarmschijf en 3 weken genoteerd. Op 6, komend van 8, Shoop Shoop Song van Cher, na 4 weken notering. En op 5, komend van 2, 3 plaatjes naar beneden, Wind of Change van de Scorpions, na 10 weken notering. En stationair op 4, Anastasia van T99, van, na 5 weken notering. En stationair op 3, Senza Una Donna van Sugero en Paul Young, na 6 weken notering, als ik het goed zie. En op 2, komend van 6, 4 plaatjes naar omhoog, More Than Words van Extreme, na 4 weken notering. En dan nu, de nummer 1 van de top 40 toen van 29 juli 1991. Stationair op 1, Gypsy Woman, Crystal Waters, na 4 weken notering.
1: Dit is de top 40.
2: Nummer 1.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Kom weer op, we hebben wederom met heel veel plezier gedaan. De top 40 toen van 29 juni 1991. En we bedanken iedereen voor het luisteren. Waar je ook bent, of je nou in Kalpen zit, in Benidorm, in Altea, Alicante, New York, LA, in Florida. Het maakt niet uit. Overal wordt de top 40 toen uitgezonden. En wie weet, tot een volgende keer.
2: Let op! Alarm! Alarm! Oude alarmschijf. What they dance in Colombia.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: De Fernpas in Oostenrijk is vanmorgen tussen 10 en 12 uur volledig afgesloten geweest vanwege twee demonstraties van omwonenden. Ongeveer 700 mensen liepen marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereid-Rastland om te protesteren tegen plannen van de deelstaatregering voor een nieuwe tunnel, extra tolsysteem en uitbreiding van de Lermoos-tunnel. De politie verwacht de hele dag extra drukte op de route. In Gemert is rond 10:30 vanochtend een automobilist uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. Daarbij werden 5 graven vernield en raakte de 41-jarige bestuurder uit Helmond licht gewond. Uit voorlopig onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. De politie onderzoekt nog mogelijk drugsgebruik.
3: JA21-leider Eerdmans roept het kabinet op om te kiezen tussen samenwerken met Pro of met JA21. Volgens Eerdmans is samenwerking met beide partijen niet mogelijk en eist hij lastenverlichting in de financiële plannen. Pro-leider Klaver wil alleen meewerken als bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid, waardoor de druk op het kabinet toeneemt. In het Utrechtse waterschap Stichtse Rijnlanden werken boeren mee aan het groener maken van oevers en het verbeteren van de waterkwaliteit om de otter terug te laten keren. Sinds 2020 loopt daar het project Otterpaden. In 2023 zijn ook speciale otterpassages aangelegd en muskusrattenbeheerders krijgen instructies om otters te beschermen.
4: Het weerbericht: zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Vanuit het zuiden kans op enkele onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Een automobilist is vanochtend rond 10:30 op de Komweg in Gemert uit de bocht gevlogen en via een hek op een begraafplaats beland. 5 graven raakten daarbij vernield. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte licht gewond en had alcohol gedronken. De politie onderzoekt drugsgebruik en sluit aanhouding niet uit. De Fernpas in Oostenrijk is vanochtend tussen 10 en 12 helemaal afgesloten geweest vanwege betogingen van omwonenden. Ongeveer 700 mensen liepen 2 marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland tegen de verkeersplannen van de Tirolse deelstaatregering. De politie verwacht dat de route langs de B179 de hele dag extra druk zal zijn. Het waterschap Stichtse Rijnlanden werkt samen met boeren aan groenere oevers en betere waterkwaliteit om de otter terug te laten keren in Utrecht. In 2020 zijn de eerste ottersporen in het oosten van Utrecht gevonden. En sinds 2023 zijn er otterpassages bij Kokkenge en Lopik aangelegd. Boeren ontvangen subsidie om de maatregelen uit te voeren. JA21-leider Joost Eertmans roept het kabinet op voor Prinsjesdag te kiezen tussen samenwerking met Pro of JA21. Omdat beide volgens hem niet tegelijk mogelijk zijn. Pro en JA21 sluiten onderling samenwerking uit, waardoor de druk op het minderheidskabinet toeneemt. Coalitiepartijen hebben verder aanvullende partijen nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Het weerbericht: zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Vanuit het zuiden kans op enkele onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Luister naar het leukste radiostation van Nederland. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Fernpas in Oostenrijk is vanochtend tussen 10 en 12 uur volledig afgesloten geweest door twee demonstraties van omwonenden. Zo'n 700 mensen namen deel aan marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rasland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht de rest van de dag extra drukte op de B179. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend op het stadhuis aan de Coolsingel getrouwd met Koert Kleiwegt. Ze arriveerden met tramlijn 1 en het huwelijk werd voltrokken door Sander de Kramer als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Het feest wordt opgeluisterd door optredens van Lee Towers en Frederik Spicht. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing, waardoor bruggen, sluizen en tunnels op afstand niet bediend kunnen worden. Het probleem ontstond door geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels en de duur van de storing is onbekend. Mensen op het water wordt gewaarschuwd voor hinder, vooral omdat in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel 's avonds code oranje geldt vanwege onweer. Raúl Fernández heeft de MotoGP-sprintrace bij de TT van Assen gewonnen, voor Ai Ogura en Fabio Di Gianantonio. Tijdens de race gingen Joan Mir en Franco Morbidelli onderuit en viel Jack Miller uit met technische problemen. Nederlandse coureurs Zonta van den Goorberg en Colin Veijer starten in Moto2 vanaf plek 14 en 15. Het weerbericht: zon en heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. Vanuit het zuiden kans op enkele onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. Tot zover het nieuws op je radio.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Fernpas in Oostenrijk is vanmorgen tussen 10 en 12 uur volledig afgesloten geweest door demonstraties van ongeveer 700 omwonenden. De actie vond plaats bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland, waardoor doorgaand verkeer over de 34 kilometer lange route werd tegengehouden. De politie verwacht dat het de hele dag druk blijft op de omliggende wegen. In Gemert is een automobilist uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats terecht te komen. 5 graven raakten daarbij voor een deel zwaar beschadigd. De bestuurder, een 41-jarige man uit Helmond, was onder invloed van alcohol en raakte licht gewond. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing waardoor bediening van bruggen, sluizen en tunnels beperkt is en rode kruisen op snelwegen niet kunnen worden geplaatst. De storing is ontstaan bij werkzaamheden aan glasvezelkabels en het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Verkeerscentrales ontvangen minder camerabeelden en meerdere websites van Rijkswaterstaat zijn niet bereikbaar. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Koolsingel. Zij gaf het ja-woord aan Koert Kleiwegt, met wie ze sinds 6 jaar een relatie heeft. Het vervoer naar het stadhuis was met tramlijn 1 en bij het feest traden Lee Towers en Frederik Spicht op. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod. Rijkswaterstaat had aan het eind van de middag tijdelijk geen toegang tot internet, waardoor er problemen waren met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen boven snelwegen. Rond 16:45 werd de internetverbinding hersteld, maar het herstel van alle systemen is nog niet volledig afgerond. Door de storing waren onder meer camerabeelden van snelwegen en websites van Rijkswaterstaat niet beschikbaar. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd met Koert Kleiwecht in het stadhuis aan de Coolsingel. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen hielpen bij het ontwerp van haar trouwjurk en vervoer naar het stadhuis verliep via tramlijn 1. Lee Towers en Frederik Spicht verzorgen optredens tijdens het feest. De Fernpas in Oostenrijk is van 10 tot 12 uur vanochtend volledig afgesloten geweest door demonstraties van zo'n 700 omwonenden. Zij liepen twee marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht dat de route de rest van de dag extra druk blijft. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Rijkswaterstaat had aan het eind van de middag tijdelijk geen toegang tot internet, waardoor er problemen waren met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. Rond 4:15 werd de internetverbinding hersteld, maar het herstel van alle systemen is nog niet volledig afgerond. Door de storing waren onder meer camerabeelden van snelwegen en websites van Rijkswaterstaat niet beschikbaar. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod. De Fernpas in Oostenrijk is van 10 tot 12 uur vanochtend volledig afgesloten geweest door demonstraties van zo'n 700 omwonenden. Zij liepen twee marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht dat de route de rest van de dag extra druk blijft.
2: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd met Koert Kleiwecht in het stadhuis aan de Coolsingel. Leerlingen van Kindcentrum Het Oude Westen hielpen bij het ontwerp van haar trouwjurk en vervoer naar het stadhuis verliet via tramlijn 1. Lee Towers en Frederik Spicht verzorgen optredens tijdens het feest. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Fernpas in Oostenrijk is van 10 tot 12 uur vanochtend volledig afgesloten geweest door demonstraties van zo'n 700 omwonenden. Zij liepen twee marsen bij Reute-Katzenberg en Nassereit-Rastland vanwege zorgen over nieuwe verkeersplannen. De politie verwacht dat de route de rest van de dag extra druk blijft.
1: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd met Koert Kleiwecht in het stadhuis aan de Coolsingel. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen hielpen bij het ontwerp van haar trouwjurk en vervoer naar het stadhuis verliep via tramlijn 1. Lee Towers en Frederik Spicht verzorgen optredens tijdens het feest.
2: Rijkswaterstaat had aan het eind van de middag tijdelijk geen toegang tot internet, waardoor er problemen waren met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. Rond 16:45 werd de internetverbinding hersteld, maar het herstel van alle systemen is nog niet volledig afgerond. Door de storing waren onder meer camerabeelden van snelwegen en websites van Rijkswaterstaat niet beschikbaar. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod.
1: Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNP.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. Australië verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet goed handhaven, naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om bewijs van getroffen maatregelen te eisen. Sinds de invoering zijn ruim 5 miljoen accounts verwijderd, maar onderzoek wijst op weinig effect van het verbod. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan, mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Bij Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt.
2: Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar.
3: De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt.
4: In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban.
5: Het weerbericht: vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan, mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af.
6: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt.
2: Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar.
3: De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt.
4: In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban.
5: Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan, mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.

when, if not now then, if not now then when.

Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug.

0: alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.
1: Station number 1 is Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedendag. De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan, mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.